0: 29 is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
5: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds de staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
4: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
6: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
4: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. In New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties om het flatgebouw te stabiliseren dat deels dreigt in te storten. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen, vanmiddag meer zon en dan wordt het 23 tot 26 graden.
1: Oh,

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
4: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
3: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
5: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
3: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het weer, eerst veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 21 tot 25 graden. De radio.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
3: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
2: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
4: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
2: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Eerder kreeg Tata al boetes. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Britse politicus Nigel Farage staat er alleen voor in de herverkiezing om zijn parlementszetel. Andere partijen spreken van nepverkiezingen. Farage wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om ophef rond zijn financiën te smoren. Het weer vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 10 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding reden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
8: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68.

0: Jan Smit hoorde jij hier bij Radio 350. Een hele goede morgen. En ik zeg ook tegen mijn buurvrouw. Een hele goede morgen, Hetty. Ja,
1: goedemorgen. Wat is het nou lekker buiten?
0: Het is heerlijk. En nou hoor je net op het nieuws dat het dan toch weer wat warmer gaat worden.
1: Ja, hot, hot, hot.
0: Nou, als het maar niet zo hot wordt als een paar weken geleden.
1: Nee.
0: Vreselijk.
1: Dat hoop ik ook niet. Maar ja, we krijgen het maar. Hè?
0: Ja, precies.
1: Daarom.
0: Gelukkig geen regen, alhoewel als je naar buiten kijkt, dan denk je van,
1: ja,
0: het komt eraan.
1: Ziet er naar uit, hè? Maar geen regen.
0: Maar hebben we vandaag wel contact met Freddy?
1: Ja, dan wou je zeggen Gerrit Spijker.
0: Gerrit Spijker, Gea Santema.
1: Heb ik ook soms hoor. Heb je Freddy aan de lijn en dan heb ik al een keer gehad. Goedemorgen, Gerrit.
0: Ja, oh, echt erg is dat. Hè? Hoe was jouw week trouwens?
1: Ja, goed hoor, ja. Alleen, ik heb gisteren een beetje pech gehad.
0: Echt?
1: Ik deed mijn plantjes water en dan heb ik zo'n loopdeur. En die klapte dus met die harde wind.
0: Och.
1: En dan net mijn vinger. En dan snap je ook nog niet het topje geraakt. Hè?
0: Oh,
1: en dan precies die knokkel midden in mijn vinger, op de vinger.
0: Oh, babba.
1: Ja, dat zal wel zwaar gekneusd zijn. En ik ben ook nog linkshandig en dat zit ook nog aan de linkerhand.
0: Ja, ook nog. Oh. Dus mensen, bel wel. Dat wel?
1: Ja, ik wil zo min mogelijk schrijven vandaag. Kom ik er niet uit, dan help je mij gewoon. Of ik moet leren rechtshandig.
0: Ah, maar dat gaat je wel lukken, en anders schrijf ik het wel voor je.
1: Tuurlijk.
0: Nou, dat is pech.
1: Komt allemaal goed.
0: Dat is echt pech. Ja. Maar goed ingesmeerd, je hebt hem niet ingetaped.
1: Nee. Ja, misschien is dat beter. Nou ja, we zullen zien.
0: En je ring, die moet je afdoen.
1: Nee, maar ik krijg hem nog af, dus ik laat hem maar gewoon om.
0: Ja, maar zometeen wordt het dikker.
1: Nou, is gisteren al gebeurd.
0: Oké.
1: Nou ja, kan ik doen.
0: Nou, kijk maar wat verstandig is.
1: Ja.
0: Het nummer is 0548-68-1010. Ik ga de draaiorgelplaat zoeken. Heb je broodjes?
1: Ja, zeker. 2 broodjes schnitzel.
0: Zo, lekker?
1: Ja.
0: Lekker.
1: Heerlijk. Lekker.
0: Oké. Nou, tot 12 uur zijn we live.

0: Jamiroquai en Kenneth Heath. We hebben straks contact live, telefonisch, met Bernadette. En zij heeft alles te maken met, en dan ga ik Hattie even kijken, rommelmarkt.
1: Rommelroute reizen.
0: Rommelroute reizen.
1: Ja.
0: En dat houdt in dat er dus, even kijken hoor. Dat
1: een rommelmarkt gehouden kan worden.
0: Alleen, ja.
1: In de straat.
0: Alleen verkoop, eigen garage, carport of oprit.
1: Ja.
0: Hoe leuk is dat? Dus hou het in de gaten, want we krijgen ook 16 juli begint de Lommerdmarkt.
1: Ja, en we zitten ook nog volgende week begint het Houtdorp.
0: Ja, komt er ook aan. Er is nog zoveel.
1: Ja,
0: hey, maar die grote slagroomtaart, daar heb je
1: daar
0: al
1: heb ik nou een prijsvraag voor. En die prijsvraag die luidt als volgt. Wat is een bloemenkind? Wat is een bloemenkind?
0: Goed.
1: Ja, ik vind hem erg leuk.
0: Ik ook.
1: Goed voor een grote slagroomtaart voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag opgehaald worden bij het Warenhuis met het rode logo.

0: Life and the Tears and Driver's Seat. Ik heb ook inmiddels een orgelplaat gevonden.
1: Ja, die is leuk.
0: Zal ik hem doen al eerst, voordat we naar Gerrit gaan?
1: Nou, doe maar even. Als voor Gerrit ook wel leuk.
0: Ja. Dan hoop ik niet dat hij het gaat verklappen.
1: Vast niet.
0: Nee, dat doe je niet, hè, Gerrit?
2: Nou, ik ben in een goede bui vandaag.
0: Nou, hou er dan zo en stille. Oké, hier komt die draaiorgel. Plaat. En dan mag jij raden om welke liedje het gaat en welke uitvoerende het is.

0: Ik zou hier nu nog niks van kunnen maken.
1: Nee, nu nog niet. Komt nog.
0: Nu. Zo, draaiorgel weg en tijd voor Gerrit Spijker. Goedemorgen, Gerrit.
2: Ja, goedemorgen. Nou, dat draaiorgel, dat begon wel een beetje raar, of niet?
0: Ja, hè? Onherkenbaar.
2: Ja, onherkenbaar. Nee, ik wou zeggen, draaiorgel op de knop doet het beter. Maar weet je, was dus een trucje van jullie.
0: Ik had hem niet doorgekregen.
1: Gerrit zei van draaiorgel op keukenhof is beter.
0: Oh, dat is... Ja. Ja, nou, dan halen we voortaan het keukenhoforgeltje erbij.
1: Ja,
2: ja, maar ja, die heeft dezelfde platen. Dus, dus dat gaat maar goed. Maar ik zeg niks.
0: Jij zegt niks?
1: Nee, je houdt gewoon je mond. Ja, als je maar wel even vertelt over alles wat groeit en bloeit... en
2: nou,
1: waar jij momenteel bent.
2: Ik zit op een plek en kijk uit op een dahliaveld. Een zonnebloemenveld. Ik zie je phloxen, ik zie je chronicastrum, ik zie hier van alles en nog wat. Mag je drie keer raden waar ik nou zit?
1: Drie keer raden waar je nou zit?
0: Dahlia. Thuis.
1: Nee.
2: Oh. Ik heb geen veld met dahlia.
1: Nee, geen veld met dahlia's.
0: Twikkel.
2: Ja, zit zo. Echt nou op de moestuin.
1: Mooi.
2: Mooi, hè?
1: Ja, tenminste dat klinkt...
2: Onder het genot, onder een... Hoe dat ding? Walnotenboom.
1: Oh.
2: En er zitten dan mooie walnootjes aan ook.
1: Ja, alles dat groeit en bloeit, dat schiet de grond uit, hè?
2: Ja. Maar ja, we doen nou tropenrooster. Maar het is lekker weer nou.
1: Ja, op het moment wel. Ja, maar tropenrooster, wat houdt dat in? S'morgens
2: nee,
1: vroeg beginnen?
2: Nou, normaal doen we op de woensdag en de vrijdagmiddag hier.
1: Ja.
2: En ik op de dinsdag de hele dag. Maar nou... Nou is de vrijheid van beginnen. Want je kunt nou om 8 uur op beginnen.
1: Oh, dat is wel fijn.
2: En dan kun je als het dan heet wordt, kun je ermee ophouden.
1: Ja, dan kun je zeggen van, nou bekijk het
2: ja,
1: om 12
2: nee, maar op een gegeven moment, vorige week of die week ervoor, was je zo bloes is,
1: ja.
2: Dat eind niet verantwoord was, dat je gewerkt werd.
1: Nee, is ook
2: maar
1: zo.
2: Maar je zit natuurlijk wel in de, ja, al lijkt die muur een eind weg, maar die houdt toch de nodige warmte vast en die houdt ook de nodige wind tegen. Hebben ze vroeger niet voor niks gedaan, hoor, die muren om die...
1: Nee, dat zal. Om een beetje koelte te bewaren, toch?
2: Nee, om de warmte te bewaren.
1: Ja, de warmte, maar ik bedoel, het is altijd wel wat koeler met die muur. Toch?
2: Nee, juist net andersom.
1: Ja, de muur geeft hitte af, Gerrit. Dat is
2: de muur geeft hitte, houdt de wind tegen. Je hebt meer beschutting. Dus,
1: beschutting.
2: Het is hier in de tuin altijd een paar graden warmer dan de buiten.
1: Ja, dat zal. Heb jij nog tips op tuindersgebied? En wat doe jij op het moment?
2: Ja, water geven, denk ik.
1: Ja, heel, heel belangrijk.
2: Niet in de brandende zon gaan staan heggen knippen, want al die bladeren die je doorsnijdt, daar komen dan van die mooie bruine randjes aan. Ja, je kunt het altijd niet voorkomen natuurlijk, maar onkruid water geven, uitgebloeide bloemetjes eruit. En verder zoveel mogelijk, denk ik, met die hitte met rust laten.
1: Ja, in feite wel. Ja, maar dat water geven is heel belangrijk.
2: Water is heel belangrijk.
1: Ja, maar als je ook kijkt naar wat bomen, nou, dat bladafval, dat heb je nou al, hè?
2: Ja, dat begint nou al, inderdaad.
1: Het begint helemaal uit te drogen, zeg maar.
2: Ja. Ja, het is erg, erg droog. En zoals... afgelopen paar dagen met die schrale oorse wind, ja, dat droogt als een gek.
1: Dat klopt. De plant, Gerrit.
2: De plant. Nog niet geraden?
1: Nee.
2: Nee, dat hoeft ook nog niet. Het is een plant met groene stengels. Het is een heester, dat zal ik maar even bij vertellen. Er komen mooie, niet al te grote, hartvormige blaadjes aan. En hij bloedt geel. Er zijn enkelbloemigen van, maar er zijn ook dubbelbloemigen van. Enkelbloemigen zijn beter voor de bijtjes. Dubbele bloemigen zijn ze iets lastiger mee om daar de nektar uit te peuteren. Maar ja, daar heb ik het over. Hij hoort wat... hij heeft familie in de anemoontjes en heeft nog wat meer familieleden. Die tot dezelfde... het klasse behoren, laten we het zo zeggen.
1: Ja, op de rozenfamilie zag ik staan en van... afkomst is die uit China en Japan, hè?
2: Ja, maar hij is in Nederland wel ingeburgerd. Hij hoort niet tot een invasieve exoot.
1: Oké. Ja, om welke plant gaat het? Ik vind hem wel pittig hoor, Gerrit.
2: Ja, nee, maar het is nou vakantietijd. Dus iedereen heeft veel meer tijd om daarover na te denken dan...
0: Ja, hoewel, dan, niet iedereen, hè? Niet iedereen heeft nog vakantie. Want de school is nog steeds... even kijken, ik weet niet welke school dat is. Maar die hebben gelijk met middenvakantie.
1: Ja, dat klopt. Oh. De reformatorische school.
0: Ja, ja. Klopt.
2: Ja. Oh ja, Apeldoorn heeft natuurlijk ook middenvakantie. En daar doet de Rijssen daar ook aan mee.
1: Ja, klopt. Ja, die reformatorische
2: school. Ja, maar heel veel mensen, heel veel scholieren uit Rijssen gaan natuurlijk naar Apeldoorn.
0: Ja, ook dat. Ja, ook en dat. Ik zag mijn buurmeisje zag ik vanmorgen ook richting school gaan. Dus ik denk, hé, ja, de school is nog bezig.
2: Ja, nou, vooruit.
0: Nou, dus niet iedereen heeft vakantie, maar...
2: Als ze in school zitten, ik had gewoon huur gehad. Tenminste, niet buiten school.
1: Ja, dat is waar, Gerrit. Dat is waar. Wij bedanken jou voor vandaag en we spreken elkaar volgende week.
2: En voor degene die met vakantie is, wens ik een fijne vakantie. En zo zeggen, tot volgende week
0: dan. Waar ga jij nog dan?
2: Ik had een tuinreisje uitgezocht. Ja, uitgezocht.
1: Mm-hmm, ja.
2: En dan zei te dum, doe ik het wel, doe ik het niet. Dan gaan we over eigenlijk het nieuwe vorm van moestuinieren. En hier op Twickel zei ze, oh, iemand doen.
0: Maar, ja, dat moet je doen. Ja.
2: Ja, dat moet ik doen. Maar ja, dan met de Enterse dagen enzovoort ook nog.
1: Oh, en dat valt natuurlijk zo.
2: Ja, niet dat ik nu zo'n vreselijk feestnummer ben, dus...
1: Nee, maar toch... Dus je weet eigenlijk nog niet wat je wil doen?
2: Eigenlijk nog net niet.
1: Nou, gewoon doen, Gerrit.
2: Ja, gewoon doen. Zij is hier ook.
1: Ja, dat is echt iets voor jou.
2: Ja, zij is naast zijn er toch in zakken. Dus,
1: fijne week, hè?
2: Ja, jullie ook. En door de Hennegaan.
0: Tot volgende week.
1: Groetjes.
0: Doei. Doei.

0: Zometeen hebben we live contact met Bernadette Willems. Zij heeft alles te maken met die rommelroute doorreizen. Maar eerst nog even een prijsvraag. Dat is namelijk, en ja, de antwoorden komen al binnen, dus ja, het is toch misschien niet te moeilijk geweest. Maar wat betekent een bloemenkind? Of wat is een bloemenkind?
1: Wat is een bloemenkind? Ja, het is te doen.
0: Dus, ja, leuk.
1: Ja, leuk.
0: En een goede antwoorden.
1: Antwoorden komen binnen. Ja.
0: En die draaiorgel, ik zal hem nog een keer laten horen. En dan zal ik hem laten horen vanaf ongeveer hier. Is denk ik wat makkelijker.
1: Ja.
0: Goed voor twee broodjes schnitzel, dus ik zou echt meedoen.

Nou, dat doet het hem, hè? Oké, okay, welke plaats, de draaiorgelplaat, wordt hier gedraaid vandaag? Zo, we draaien hem weg. En goed dus voor twee broodjes schnitzel. Nou, zometeen naar de plaat van Tina Charles.

0: Een rommelroute doorreizen dat keert terug op 8 augustus. En ik ga haar erbij halen. Goedemorgen, Bernadette.
1: Goedemorgen.
0: Bernadette Willems.
1: Ja, tegenwoordig getrouwd, hè? Groen.
0: Ja, oké. Ja, dan moet je het maar veranderen op je Facebook.
1: Ja, precies.
0: Nee, geef niks. Leuk dat jij bij ons in de uitzending wilde komen. Want je hebt wel iets heel erg speciaals, namelijk die rommelroute. Wat moet ik me daarbij bedenken?
1: Een rommelroute is eigenlijk een rommelmarkt in je eigen voortuin. Op eigen grond. Dus niet dat je samenkomt in het centrum, zoals de gemeente dat organiseert. Maar als je je opgeeft, dan kan je je spulletjes die je wil verkopen zichtbaar aan de straat zetten. En dan kunnen de mensen daar langs.
0: Want dat mag officieel toch niet, zoiets, eigenlijk?
1: Ja, als je maar op je eigen grond blijft, mag het.
0: Oké. Okay. Ja. Maar nou staat er ook, rommelroute reizen keert terug. Was dit vroeger ook al?
1: Niet dat ik weet.
0: Want het staat in de hart voor de regio. Oké.
1: Okay. Oh.
0: Nee, maar okay. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt zo leuk.
2: Ja, ik vind het een heel mooi initiatief.
0: Ja, ook voor mensen die niet weten hoe ze naar de rommelmarkt moeten komen met al hun spullen, is dit geweldig.
1: Ja, ook.
2: Ja, zeker.
1: En het is niet, je hoeft niet te betalen voor de ouderen. Dus als je geen kind meer bent, moet je betalen bij de rommelmarkt in het centrum. Nou, dat hoeft hier niet. Je hoeft niet te vechten om een plekje als
0: ook
1: kind
0: dat
1: zijnde. Ja, je hoeft niet te slepen met je spul zover.
0: Nee,
1: en als je halverwege bedenkt van, hey.
0: En het staat ook ergens aangegeven, hè, waar die plekken dan zijn.
1: Op de rommelmarkt van de gemeente of?
0: Nee,
1: bedoel je deze
0: de rommelroute, die wordt ook echt aangegeven ergens over, nou, daar staat iemand, daar staat iemand.
1: Ja, zeker. Wij gaan iedereen die zich opgeeft, die geeft het adres door via het mailadres, dus een opgave.
0: Mm-hmm.
1: En het adres zet ik netjes in Google Maps. En die wordt na 1 augustus, even de laatste puntjes op de i. En die wordt al gedeeld op de social media, dus op de Facebook-site van de rommelroute in Reizen.
0: Nou ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Wie heeft dit bedacht? Ben jij degene die dit ineens dat geweldige idee had?
1: Nee, ik zag een oproepje van Mariska op Facebook. Die zou mij willen helpen met de rommelroute in Reizen organiseren. En toen heb ik haar een berichtje gedaan. Zo van, nou, lijkt mij leuk. Laten we dat doen.
0: Maar hoe komt zij erop dan? Weet je dat toevallig?
1: We hebben het gezien in Wierden. Wierden heeft ook een rommelroute gehad. En dat was een groot succes. En zodoende dacht ze van, hey, maar dat is leuk. Dat willen we in Reizen eigenlijk ook.
0: Ik vind het een heel goed idee. En je mag je opgeven voor 1 augustus. Zijn er al genoeg mensen die zich hebben aangemeld?
1: Nee, het is nog een beetje tam op de mail.
0: De mensen weten nog niet zo goed.
1: Nee, misschien dat ze nog helemaal niet in de gaten hebben dat een rommelroute in Reizen wordt georganiseerd. Maar je kan je opgeven via de mail rommelroutereizen@outlook.com.
0: Mm-hmm.
1: Als je daar een berichtje heen doet, dan kan ik antwoorden. En dan krijg je daar de verdere informatie ook nog. En er komt ook een flyer. Die zit in alle bijlages van de mailtjes die wij hebben gestuurd. En ik wil ook mensen vragen om die uit te draaien. En om die voor hun raam te plakken.
0: Ja.
1: Zodat wij dan ook meer bekendheid krijgen. Dat is de Wij doen mee met de rommelmarktroute flyer. Dat is een A4'tje. En die kan je voor je raam plaatsen. Zodat er nog meer naamsbekendheid komt.
0: Ja.
1: Want bij te weinig deelnemers kan het niet doorgaan.
0: Oké, en natuurlijk ook ontzettend veel delen. Ik zal ook hier bij Radio 350 zorgen dat het op de pagina wordt gedeeld. Want hoe meer mensen het weten...
1: Ja, precies.
0: Weet je, net zoals Houtdorp. Nou, je hoeft maar Houtdorp te noemen en iedereen staat al... Of de Lommetmarkt, Maar ik vind dit ook echt wel iets wat gewoon elk jaar zou terug moeten komen. Dat is geweldig.
1: Ja, als het een succes is, dan zijn we er prima toe bereid. Ja.
0: Nou ja, en het is op 8 augustus. Nou, volgens mij...
1: Op zaterdag.
0: Ook dat, dus... Hè?
2: Ja, ook een mooie dag, ja.
1: Ja, lijkt mij wel.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker, absoluut. Maar ik heb hem hier dus ook voor me liggen. Ik had hem zelf ook even uitgeprint. Er zitten natuurlijk wel huisregeltjes zijn daaraan verbonden, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En welke?
1: Je mag geen commerciële dingetjes. Dus als je zelf een winkel hebt, mag je niet je hele winkelvoorraad in je tuin zetten.
2: Nee.
1: Dus het gaat echt om de tweedehands spulletjes of de zelfgemaakte spulletjes.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Wat je hobbymatig doet. Daar gaat het om. Het zijn eigenlijk gewoon dezelfde regels als een normale rommelmarkt.
2: Ja.
1: Verkeersveiligheid is hierin ook wel een heel groot dingetje. Dat het overige verkeer wel gewoon door kan rijden. Dus dat ze geen last van je hebben. Nee. Dus als je bij niet mooi weer en je kiest ervoor om met de auto te gaan... en je ziet iets liggen, ga dan niet gelijk op de rem stappen... want er kan er eentje achter je rijden. Heb niet alleen oog voor de kraampjes... maar parkeer gewoon netjes je auto eventjes. En dan moet het allemaal wel goed komen, dacht ik zo.
0: Lijkt mij ook.
1: Ja, en de brandweer en de ziekenauto moeten natuurlijk ook gewoon toegang hebben.
2: Zeker, heel belangrijk, ja.
0: Oké, dus het is dus liefhebbers van tweedehands spullen... kunnen zaterdag 8 augustus weer hun hart ophalen... tijdens de rommelroute... Wij gaan het vooral veel delen.
1: Heel fijn.
0: En zorgen dat er nog meer mensen...

0: Maar het is wel een
1: goeie. Maar ik vind het een heel mooi initiatief. En ik neem ook aan, als er genoeg aanmeldingen zijn, dat die rommelroute natuurlijk ook bekendgemaakt wordt. Hè? Daar en daar en daar wordt die gehouden.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, zeker. Op de Facebook-site komt na 1 augustus.
1: Ja, ja.
2: Komen alle adressen tevoorschijn.
1: Ja, netjes. Heel netjes. Duidelijk. Ja. Nou, ik hoop dat er heel veel aanmeldingen binnenkomen.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Zeker, ja.
2: Hey, laten we er samen een succes van maken.
0: Wij gaan ons best doen hier voor je. En misschien dat ik ook wel ga aanmelden. Ik vind het echt heel leuk.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Dankjewel voor jouw tijd en heel veel succes. En wie weet spreken we elkaar over 2 weken nog een keer. Dat we even gaan peilen van hoe is het met het aanmelden.
2: Ja, is goed.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel voor bellen. Doei.

0: Romance and Whatnots. Girls. Nou, we hadden net de girl Bernadette Willems. Nee, dat mag ik niet meer zeggen. Bernadette aan de lijn. Ja, ze is er dan wel, maar dan weet iedereen wel wie we bedoelen. Want de Rommelroute reizen gaat plaatsvinden op 8 augustus en aanmelden kan voor 1 augustus. En wat betekent dat nou, die Rommelroute? Nou, dat je met je eigen spulletjes lekker bij jezelf op je portiek of in je voortuin zit, of dat je op je oprit zit met je eigen spulletjes om te verkopen.
1: Ja, leuk.
0: Ik vind het echt een heel leuk idee. En ik hoop ook echt dat mensen het gaan doen.
1: Ja, en dan met de folders die we door de bus krijgen, of bijna iedereen door de bus krijgt, want er zijn ook mensen die zijn daar niet van gediend, zit dan ook een foldertje van die Rommelroute reizen. En dat zei Bernadette al, eventueel plakken op je raam.
0: Ja, dat is zeker ook als je meedoet.
1: Ja, leuk. Heel leuk.
0: En vooral delen. Deel het bericht, want het moet natuurlijk wel bij iedereen bekend worden.
1: Ja,
0: en wie wil dat nou niet lekker

0: vanuit je eigen tuintje gewoon lekker je spulletjes verkopen. Zonder gesleep, zonder gedoe. Ja, ideaal.
1: Zeker. En dan kan men zich aanmelden. Is misschien ook wel handig om dat nog even te vermelden. En dat is rommelroutereizen@outlook.com.
0: Precies.
1: Daar kan men heen mailen.
0: Ja. Ik krijg antwoorden binnen op die draaiorgel.
1: Ja, het is te doen, hè?
0: Het is goed voor 2 broodjes schnitzel. Dus lekker.
1: Zeker.
0: Nou, en het 11 uur zit er alweer bijna.
1: Ja.
0: Nee, komt er alweer aan. Ach, gaat jeetje,
1: snel,
0: joh.
1: Gaat snel, hè?
0: Gaat heel snel.
1: Ik kreeg net nog een appje van Gea. Ja, helaas, andere werkzaamheden. Dus ze kan ons niet te woord
0: staan. Dat is jammer, Gea.
1: Dat is heel jammer.
0: Ja, dus dan mag jij het doen zometeen?
1: Dan mag ik het doen. En bij deze Gea werk ze.
0: Ja, ja. Werk ze. En ja, jammer dat je er niet bij bent.
1: Heel jammer, ja. Ja.
0: Oké, dus jij weet het woord nog niet of zin?
1: Ja, zeker.
0: Is het een woord?
1: Een woord. Ja, jij mag lekker raden, want ik heb ook het goede antwoord.
0: Ook al? Jeetje, Mina.
1: Ja.
0: Nou, dan zou ik zeggen, doe nog maar een keer de vraag voor die grote slagroomtaart. Dan ga ik even een
1: dingetje
0: doen.
1: Nou, die prijsvraag die luidt als volgt. Wat is een bloemenkind? Wat is een bloemenkind?
0: Ja, en ook die antwoorden zijn binnen.
1: Ja. Ja.
0: Het is dus niet moeilijk.
1: Nee, het is echt iets van oudsher, want dat heb je momenteel niet meer.
0: Ja, ik ken een bloemenvrouwtje, jij ook, hè?
1: Ja,
0: zij is lerares.
1: Ja, ja, ja.
0: Lerares op de Piers.
1: Ja.
0: Ik weet haar naam niet.
1: Eigenlijk moet je daar eigenlijk een beetje aan denken.
0: Ja.
1: Hè, bloemetjes op je fiets, bloemetjes in je haar.
0: Ja, wat is dat dan?
1: Wat is dat? Ja, leuk, hè? Leuk.
0: 0548-68-1010. Nou, dan ga ik nog een keer die draaiorgel laten horen. En dan gaan we naar het laatste plaatje van het eerste uurtje. En dan zijn we na 11 uur weer bij jou terug.
1: Gezellig.
0: Gezellig. Nou, en die draaiorgel is ook echt niet moeilijk. Komt-ie.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: Dit is het programma 350 RegioRail. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68.

0: zo zijn we alweer naar het nieuws, Hattie.
1: Ja, waar gaat die tijd snel?
0: Maar ik hoorde iets over kinderen tot 12 jaar. Die kunnen gratis met de trein.
1: Ja, ik hoorde ook zoiets.
0: Of met openbaar vervoer.
1: Openbaar vervoer, ja.
0: Nou, klinkt voor die kinderen wel goed.
1: Ja, heel aanlokkelijk. Maar ze hebben dan ook een maandkaart. Die is ook nog niet zo duur, geloof ik. Nee. En dan kun je de hele maand kun je dus reizen met de trein. In de daluren, hè.
0: Ik heb het bericht zelf nog niet gelezen. Dus misschien wel handig om het eventjes te kijken of ik het zo snel kan vinden.
1: Ja. Maar dat scheelt genoeg. Maar je moet natuurlijk wel gebruik daarvan maken. Dan moet je echt zeggen van, we gaan 2 keer in de week met de trein. Want anders haal je het er nog niet uit.
0: Nee.
1: Want het is natuurlijk op maandbasis.
0: Kinderen tot en met 11 jaar... Kinderen van 4 tot en met 11 jaar mogen vanaf 2027 binnen Nederland gratis reizen met het openbaar vervoer. En dat kan alleen onder begeleiding van een betalende passagier.
1: Ja, ja.
0: Zoals een ouder of een leerkracht.
1: Ja, ja.
0: En er mogen maximaal 3 kinderen per betalende reiziger mee. En de voorwaarden die sluiten aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Kinderen tot en met 3 jaar reizen nu al gratis met bus, tram of trein. En die nieuwe maatregel voor kinderen tot en met 11 jaar... was al van kracht in sommige provincies, maar geldt dus nu voor het hele land.
1: Ja.
0: Nou, maar wel met een betalende reiziger. Dus ze mogen niet in hun eentje reizen.
1: Nee, klopt. Maar het duurt nog even, hè. 2027.
0: Joh, je knippert met je ogen en het is alweer 2027.
1: Ja, okay. De tijd die vliegt voorbij, ja.
0: Nou, en dan heb ik nog een berichtje op over het extreem hete weer. Want er zijn sommige plaatsen waar het helemaal niet zo heet is. En daar gaan we je straks even mee plagen.
1: Plagen.
0: Zometeen, wat hebben we nog meer in dit uur?
1: Nou, helaas natuurlijk geen contact met Gea Santema, had ik net al vermeld. We hebben wel een Riesens woord. En we hebben om 11:30 contact met onze weerman Freddy Palman.
0: En ik ben zo benieuwd, want ik voelde net wat regen.
1: Ja, beetje gespetter.
0: Spettertjes.
1: Ja, oh, heel minimaal.
0: Ja, dat is het dan ook, hè. Het is gewoon lekker.
1: Ja, maar dat is zo minimaal, dat wordt niet aangegeven in de buienradar.
0: Nee. Hattie, jij had een vraag voor die grote slagroomtaart.
1: Ja, en die is leuk. Wat is een bloemenkind? Wat is een bloemenkind? En dan moet je eigenlijk denken, ik geef er gewoon een hintje bij, aan de jaren 70.
0: Ja. Ja. Was jij een bloemenkind?
1: Nee, niet echt. Nee. Nee.
0: Maar kun je die tijd nog wel
1: herinneren? Oh, zeker kan ik die herinneren. Ja, echt wel. Echt wel, ja.
0: En Jan? Lange haren.
1: Ja, lange haren, ja. Ja.
0: Ja, die broekspijpen. Je hebt echt last van je vinger, hè?
1: Ja, echt last.
0: Wordt ook echt blauwig.
1: Hou op.
0: Maar ik moest zo lachen net, want jij zegt, nou, nu kun je pas merken hoe links ik ben.
1: Ja, echt links. Linkshandig, hè? Dat zeg ik er dan maar even bij, ja.
0: Maar dat kwam er zo leuk uit. Maar jouw kleindochter is ook links?
1: Mijn oma was links. Een tante van mij was links. 2 kleindochters, in feite. Marlie is ook nog links. Ja, heel apart, hè?
0: Het gaat toch een beetje zo door, hè?
1: Zit die genen. Ja, ik kan absoluut niet rechts. Ik wou het net proberen, maar nee.
0: Het gaat hem niet worden.
1: Het gaat hem niet worden. Vroeger moest je dat, hè? Moest je leren. Ik was er helemaal gestresst van. Ja, dat was toen in die tijd. Maar nooit verder gekomen als linkshandig. Dus echt links.
0: Het is wat, maar het was wel heel komisch wat je net zei.

0: Normaal zou ik zeggen, goedemorgen Gea. Maar nu zeg ik, goedemorgen Hetty.
1: Hele goedemorgen.
0: De assistente van Gea.
1: Ja.
0: Ja, want Gea is dus druk met haar werkzaamheden. En ja, moet jij het even doen? Maar je zit een beetje te dubben met dat woord.
1: Ja,
0: zoveel kan ik het wel uitspreken.
1: Nee, daar kom ik wel uit.
0: Misschien kan ik het dan beter begrijpen.
1: Want vorige week hadden we ook met diezelfde lettertjes die erin staan een vrijmaker. Ja.
0: Ja.
1: Wat dat was en wat dat is. En dat ging natuurlijk om een spin. En wij zaten, en jij had het helemaal goed. Ik zat in de goede richting. Dus wat betekent een vrijmaker? Een spin.
0: Ja, betekent dus dat je iemand of een baby of een kind weer even tot rust kan maken.
1: Ja. Nou,
0: we dachten ook aan snoep, hè?
1: Ja, ook dat. Ook dat, ja.
0: Want wat is de bedoeling? Nou, je mag dus meedoen met het raden van het woord. Het wordt een Riesens woord, als het goed is.
1: Ja, het wordt een Riesens woord. En er komen dezelfde letters in voor als vrijmaken. Dus vandaar dat ik ook denk dat ik het goed uitspreek. De nieuwe, die luidt als volgt.
0: Ja, daar kun je een waardebon van 10 euro mee winnen bij de slagerij.
1: Ja.
0: Aan de Haarstraat.
1: Aan de Haarstraat, ja. Nou, en wat is die nieuwe? Een Frensken. Frensken.
0: Een Frenske?
1: Frensken.
0: Jeetje. En ja, dan ga ik toch vragen, mag dat in de zin? Want jij weet wat dat betekent.
1: Ja, ik weet wat het betekent, zeker. Ja. Wij doen het hier geregeld. We hebben het vanmorgen ook al gedaan.
0: Nou ja.
1: Zelfs op het moment nog.
0: Frenke.
1: Frenske.
0: Frenske. Een bakje koffie.
1: Nee.
0: Nee. Kijk, ik heb het al
1: iemand,
0: niet goed.
1: Iemand als hintje geef ik erbij die vrolijk is. Dat kan. En dan ga je dat ook doen. Frenske.
0: Dus wat betekent Frenske?
1: Ja. Nou, ik vind het een heel apart woord. Het is dat ik het antwoord weet, maar ik wist het ook niet.
0: Je wist het echt niet?
1: Nee, ik wist het echt niet.
0: Lieve mensen, kom door met je goede antwoorden. 0548-68-1010.
1: Frenske, dat kan een mens, dat kan een dier. Een bepaald dier. Kan dat ook?
0: Nou wordt het helemaal pittig.
1: Vertel. Nee, helemaal niet. Nou komen de hintjes binnen en dan denk je van, oh yes.
0: Een Frenske. Een vakantieganger.
1: Nee.
0: Ik weet het echt niet. Ik weet het niet.
1: Nee, het is geen vakantieganger.
0: Berichten komen binnen, maar nog niet op dat
1: Frenske. Ik denk dat ze nou de goede antwoorden wel binnenkomen. Is ook een bepaald dier die dat doet.
0: Maar kun je het in een zin proberen te brengen?
1: Als je lol hebt, dan ben je aan het Frensken.
0: Ja.
1: Gaat er nou een lampje bij je branden?
0: Lachen.
1: Ik zeg niks.
0: Oké, okay, dus wat betekent Frensken? Je bent giechelig. Daar hou ik het op.
1: App het maar door.
0: Dus wat betekent Frensken? Nou, ik zeg melig, giechelig, zoiets. Dit is James Blunt en You're Beautiful.

0: sure if I was. In diverse uitvoeringen zo mooi. Altijd blijft hij mooi, deze plaat. Ik ga nog even terug naar de landen, de vakantiebestemmingen waar je eventueel naartoe kunt gaan. Waar het iets koeler is, bijvoorbeeld in Spanje gaan de mensen, als ze daarvoor gaan, naar het Baskenland. In Frankrijk naar Bretagne, zijn allemaal wat koelere landen of plekken. Ook de Scandinavische landen worden vaak genoemd. Bijvoorbeeld Ierland. Engeland heb je ook een beetje gedeeltes waar het wat koeler is. Maar bijvoorbeeld ook Zwitserland of Oostenrijk.
1: Oh.
0: Is ook een... waar mensen heen gaan, maar ook richting Denemarken.
1: Ja, en ik zit ook te denken naar Noorwegen en Zweden.
0: Ja, Noorwegen, Zweden, ja. Noord-Duitsland. Ja. Maar goed, we gaan hem erbij halen, want het is namelijk tijd voor onze weerman. Want ja, je hoort van alles, hè, dat die vreselijke hitte uit Europa gaat verdwijnen. We gaan hem erbij halen.

0: is bij.
1: En we gaan hem erbij halen. Goedemorgen, Freddy.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja.
2: Net wat ik zeg, ja, net even over die hitte. Nou ja, gelukkig de komende tijd krijgen we gelukkig die hitte niet. Het wordt wel weer hoog zomers. Maar gelukkig niet die hitte die we hebben gehad. En dan mogen we heel blij mee weer.
1: Jazeker.
2: Ja, het was toch wel echt toch wel eventjes aan wennen hoor. Maar vooral die vrienden met die 38. Oh, wat heet. En wat hebben we getroffen met het triathlon van Holten. Wat mooi.
1: Ja, hoe was het? Absoluut.
2: Ja, geweldig. Het was een groot evenement natuurlijk. Wil ik weer nagaan op de vrijdag, maar ook op de zaterdag. Geweldig. Veel toeschouwers. Mooie route om te lopen natuurlijk voor de deelnemers. En natuurlijk het weer. Ja, daar zat helemaal mee. Het was echt mooie temperatuur, aangenaam. We hebben s'avonds met de uitbreiding nog een paar beukjes gehad, maar dat stelde eigenlijk niet zo heel veel voor. Maar toch al met al was het weer voor de 40ste keer toch wel een hele mooie editie. Onvoorstelbaar, hè?
1: En jij hebt natuurlijk weer prachtige foto's gemaakt.
2: Ja, ik heb heel veel foto's gemaakt. Je kunt mensen allemaal zien op fototeamholten.nl. Dan kun je ook zien van ook de afterparties die je s'avonds plaatsvonden. Echt weer een mooi evenement waar we dus weer een jaar van kunnen genieten. Want dat is pas volgend jaar weer, voordat er weer een nieuwe editie komt. Tot zover daar even over.
1: Nou, en toen zondags, toen was de Tour de France, die ging door Barcelona of door Spanje heen. En die begonnen bij Tarragona. En die gingen naar Barcelona. Maar in die route zat ook de geboorteplaats van mijn papa. Sitges, ja.
2: Oh, wat mooi.
1: En de kerk, de toren stond in de stijgers. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar...
2: Nee, ik heb het niet gezien, maar...
1: Die prachtige kerk, die Iglesia. Ja.
2: Oh, kijk eens.
1: Nee, maar vond ik, als ze nog hadden geleefd, mijn ouders, die hadden het prachtig gevonden.
3: Ja, natuurlijk, dat snap ik. Ja, heel speciaal.
2: Natuurlijk.
1: En de fabriek waar mijn papa gewerkt heeft, zag je ook mooi langs de kustlijn. Ja, het geeft je
3: mooie
1: toch
3: herinnering.
1: Kippenvel. Ja, absoluut.
3: Snap ik.
1: Nou, maar Freddy, vertel.
2: Ja, we gaan eens even kijken wat het weer voor de komende tijd gaat doen. Nou, vandaag is het natuurlijk even een beetje men mocht ook eigenlijk onineum, het is droog. Het was wel een bewolking, af en toe op de zinnende vandaag gebied. En vandaag een graad zo rond de 23 graden. Nou, dat is eigenlijk voor iedereen heel aangenaam zomerweer. En ook voor de leuk die allemaal vakantie hebt. En donderdag, ja, we kijken maar met een hoogtegebied. Dat komt nu zich langzaam gisteren dat over de Noordzee spreiden. En dat houdt in dat u dus man in het begin misschien nog even wat bewolking hebt. Kan misschien ook wat mist voorkomen. En dan man nou dan ongeveer een temperatuur in de loop van de dag op gaat lopen. Dat is ongeveer een graad of 26 tot 27. Dus dan ben je daar weer wat hoger de temperatuur. En dan is dat weer zomers warm. Ja, en dan gaan we kijken, de vrijdag ook mooi weer. Vallen ze in de bie. Een graad of 27, 28, dus ook heel mooi weer. Ook in het weekend zit er stralend uit. Vallen ze in. Zaterdag een temperatuur van ook zo rond de 30 graden. Met ook nog heel vallen ze in. Even doen wat wolkjes. Ja, zondag ook hetzelfde weer. Ook vallen ze in. En ook een graad of 28 tot 29. Maandag hetzelfde weer. Dinsdag ook allemaal hetzelfde. Ook allemaal die temperaturen. Allemaal zo'n beetje tussen de 28 en de 30 graden. En dan geeft eigenlijk gewoon zo vanuit wat eigenlijk aan het volgende weekend. Dan blijven we gewoon zonnehol, volle zonne, af en toe wat wolkjes vuur. Temperatuur allemaal zo rond die 30 graden, ongemiddeld zo'n beetje. En dan ligt het pas als alles klopt. En ook zo volgens het beuksklub, zoals de weersverwachting, de doel first heet. Dan zo pas volgende week, vrijdag de 17 juli, dan pas weer kans hebben op beuken.
1: Oh, zo. Sproeien.
2: Ja. Ik heb het al wel gezegd, we kregen een lange hete zomer. Dat zit er al wat dik in en het ligt steeds meer woorden van won. Het is wel zo dat zoals M. Kik, Hansdagen begint ook volgende week. Dus dat is wel spannend. Maar als Hansdagen goed begint, ja, dan gaat augustus en zware ook zo verdaan. Dus je gaat zeggen of dat moet kunnen. Maar de komende tijd is het echt best gelukkig aangenaam weer. Dus het wordt weer hoog soms. Maar je mag blijven dat het niet meer zo extreem wordt. Zo'n temperaturen van 33 of 34. Dat is voorlopig gelukkig niet aan de orde. Want dat is ook eigenlijk ook helemaal, willen als Nederlanders, ook helemaal niet op te wachten.
1: Nee, maar als jij verder in jouw glazen bol kijkt. Gaan we nog van die hele hoge temperaturen krijgen?
2: Ja, dat is is het, ja, dat komt zover als ik nu kan kijken, nog niet zo, maar het zal me niet verbazen, het zal maar zo weer, we kunnen dus, echt die extreme hitte, maar dan moet alles ook kloppen, een hoog druggebied moet op de juiste plaats weer, je moet een depressie hebben die als het ware als een aanzuigende kracht, die als het ware die warme lucht naar ons land heen, heen transporteert, dan kun je het verwachten, maar ja, als het net zegt, de rendement is, ja, het is hier lekker, even lekker aangenaam. Maar ja, verder leuk die vakantie gehad met die hitte. Ja, zoals Spanje is heten, Frankrijk is, die zit gebukt onder die hitte. En ze met er heel veel vakantieland, wordt dus extreem heet. Dus ja, dan weet ook, je wilt toch met 40 graden toch ook niet door in Spanje zitten.
1: Nee, want je kunt helemaal niks doen.
0: Je kunt niks.
2: Want dan is het gewoon grotendeels van de dag. Dan zit op uw balkon of binnen, onder de airco, aan is het niet te doen.
0: Ja, of zwembad, bij wijze van.
2: Ja, ja, dat kan ook. Ik ben bang dat jouw boek aan boek staat.
0: Ja, dat zal.
2: Ja, ik wil maar even een baantje zwemmen bijvoorbeeld. Ik niet, dat zal wel op de hand. Dat kan wel, maar dan moet je wel iets hebben, zeg maar, de leubien en de allemaal u bent. Dan zal dat even kunnen. Maar al met al, hier in ons Engeland, de komende tijd, is het mooi zomers weer. Voor de leubien die allemaal vakantie hebt, is het dus mooi genieten op de camping of waar je ook eventueel bent. Dus... qua weer betreft is het perfect en op naar een tikje zo blijf. En een keer in beuken, want dat wordt natuurlijk alweer 9 punten.
0: Echt wel. Echt wel.
2: Ja. Ja, het is echt oppassen in de natuur, jongens. Als je gaat wandelen in vuil in de bossen, pas op, vind je red en wet. En door die astrobleef in deur, uitdrukken of niet. Best is helemaal in het bos, eventjes helemaal niet hoog. Dat is nog wel beter. En ook geen glas weggooien, dat wordt een stukje glas. Kan
0: ja, ook, dat kan ook.
2: Een brand veroorzaken, oppassen. Ook met een auto langs de kade in een hoge rust. Pas op, want dat kan zelfs ook een brand veroorzaken. Dus zoveel dingen. Ja, het kan zelfs een trein, een paar vonken van een trein in barm. En je hebt ook een hangst. Dus zo gevoelig is het allemaal.
0: Ja, en het is zo dreug ook.
2: Ja, dat is. Maar ja, kom maar, dat zou de komende jaren nog een vragen met kindje. Dit is natuurlijk geen uitzondering. En hetzelfde met die hele hete temperaturen, die zal heus nog een keer weer terug gaan komen. Dus, maar voorlopig dus eventjes niet.
1: Nou, dankjewel voor jouw tijd en voor dit verslag. Een beetje saai voor jou, denk ik.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind echt... Ik zit ook niet om echt op extreme dingen te wachten. Nou, eerlijk weer. Van die zware ommersbunnen zit ik ook niet waar. Een bunnetje mooi. Ah ja, soms dan zeiden we, hoeveel ravage als er in Nederland is, is er west met die grote onderzoek. Wie bent gelukkig bespoord gebleven?
0: Ja, zeker.
2: Je moet er dan niet aan denken. Als je de boel allemaal kapot hebt, een gat in dak en nu een boom op een auto.
1: Dat willen we niet.
0: Oh, vreselijk.
2: Dat willen we toch liever niet. Dus nou, blijven dat tenoet doet allemaal nog goed zit. En je kunt er nog niks aan over. De mensheid, ja, dat is altijd zo. De leeuw die wilt dat weer ook nog in. De leeuw kunnen daar heel vallen. En dan wil ze dat weer ook. Maar ik zeg maar zo, dat zal nooit gebeuren.
0: Nou,
2: natuur
0: dat
2: ze niet door de mensheid leidt.
1: Nee, en nog één keer die website waar de foto's van de triathlon Holten te zien zijn.
2: Op fototeamholten.nl. En daar is hij doorheen gehoord. Dan kom je op de pagina en dan wist het weer vanzelf.
1: Dankjewel, Freddy.
2: Goed dan.
0: Dankjewel. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Doei.

0: Nou, inschrijven voor het Houtdorp kan niet meer. Het is namelijk helemaal vol. En het heeft ook geen zin om jou om hun te gaan bellen. Want ze zijn namelijk volledig uitverkocht. Mochten er toch nog een aantal plaatsjes vrijkomen door afzeggen of iets dergelijks, dan zullen wij dit tijdig laten weten via Instagram, Facebook of de website van Houtdorp. Dus tot die tijd heeft het geen zin om te bellen, te appen of te mailen. Je moet gewoon die social media in de gaten houden. Nou, en dan ook veilige schoenen. Ja, want ook dit jaar is het weer belangrijk dat er goede schoenen worden gedragen. Heb je geen veilige schoenen, dan zijn deze sooltjes van de Welkoop wellicht wel wat voor jou. Ik zie ze niet trouwens op mijn pagina.
1: Nee.
0: Ze houden spijkers tegen en laten we eerlijk zijn, die kom je natuurlijk wel eens tegen. En
1: nou,
0: heel veel tegen op het Houtdorp.
1: Zeker, ja.
0: Dus let goed op jullie schoenen. Zijn de schoenen niet veilig, dan krijg je een gele kaart mee. Wat zou dat nou weer inhouden, de gele kaart? Weet jij dat?
1: Ja, maar ik denk, dan mag je niet meer meedoen. Denk
0: ja,
1: ik.
0: Misschien bij twee gele kaarten dat dan de rode komt.
1: Dan komt de rode.
0: En dan mag je
1: met voetbal.
0: Meer, ja.
1: En dan mag je niet meer, nee. Maar dat is de waarschuwing,
0: dan,
1: in feite.
0: Ja, ja. Dat.
1: Ja.
0: Volgende week gaan we proberen te contacten met het Houtdorp.
1: Ja, gaan we doen.
0: Want dat gaat volgende week beginnen. Dan Elsrock, dat is aanstaande zaterdag. Ja, ook daar hebben we aandacht voor. Dit wordt dit keer gehouden op het poppodium The Little Church. En die zit aan de Markstraat 78. En dat is in Almelo. Ik ben er zelf ook bij.
1: Leuk.
0: Ja, ieder jaar weer vrijwilligster daar. En ja, even kijken. Als jij in de voorverkoop kaartjes gaat bestellen, betaal je €12,50 en aan de deur €17,50. De deuren gaan open om 16:00. Nou, dus nog één keer, waar wordt dat gehouden? De Little Church poppodium en dat zit aan de Markstraat 78 in Almelo. Dus het gaat over Elsrock. En dit keer wordt wel een beetje specialer, want Gesines die gaat vaarwel zeggen.
1: Oh.
0: Gesines Dangermond, ja.
1: Na zoveel jaar, ik denk al
0: ja.
1: Heel, heel lang.
0: Heel wat jaar, ja.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus dat wordt spannend weer.
1: Ja.
0: Althans, Elsrock zelf natuurlijk ook. En ook blij dat het ook niet zo heel, heel, heel heet is.
1: Mooi weer bij, ja.
0: Ja, en wat mooi. Hadden we nog meer? Nou ja, die rommelroute. We hadden Bernadette hadden we aan de lijn. En dat was in het eerste uurtje. En er is namelijk een rommelroute. Je eigen rommelmarkt voor de deur. Dus in je eigen tuin. Op je oprit.
1: Op de stoep. Ja, of in je grasveldje.
0: Ja, maar
1: niet op de straat dus.
0: Nee.
1: Want dan moet natuurlijk wel verkeer door kunnen.
0: En je kunt je opgeven voor 1 augustus. En het leuke is, het wordt ook echt aangegeven op Google Maps waar dan ook die rommelmarkt mensen, of welke mensen er ook hebben aangemeld.
1: Ja, ik zal nog even het mailadres noemen. En dat is rommelroute reizen apenstaartje outlook.com. Dan kan men zich dus ook aanmelden. En dan heel graag voor 1 augustus.
0: Ja. En er moeten heel veel mensen meedoen. Het was ooit een succes in Wieren. En vandaar ook dat het nu in Rijzen gaat plaatsvinden.
1: Ja.
0: Hopelijk. Er moeten wel genoeg mensen
1: genoeg
0: zich aanmelden.
1: Aanmeldingen. Ja, dat snap ik.
0: Ja. Dus mocht je namelijk geen verkoop hebben gehad op de Lombardmarkt, dan kun je die spullen gewoon weer mee naar huis nemen. En
1: ja,
0: dan kun je lekker voor je eigen deur kun je verkopen.
1: Ja, dat is ook wel weer een goede.
0: Op je eigen terrein.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik vind het echt heel erg leuk.
1: Ja.
0: Een leuk initiatief.
1: Absoluut, helemaal niet eens.
0: De draaiorgel. Goed voor 2 broodjes.
1: Snitsel.
0: Snitsel.
1: Ja.
0: Ja. Als je weet om welke plaats.

0: Zo, en zullen we dan ook nog een keertje gaan naar de vraag voor die slagroomtaart?
1: Ja, en die luidt als volgt. Wat betekent een bloemenkind? Of wat is een bloemenkind? En dat was heel bekend in de jaren 70.
0: En daar had je ook
1: En daar heb ik nog de plant, ja.

0: Heb je de loodjes al, Hetty? Jij hebt ze?
1: Ja, ik heb ze. Ja.
0: Oké, okay. Nou, dit was de riddle van Nick Kershaw. Die schuiven we dan zo een beetje zo weg. Zo. En dan gaan we die erbij doen, want het wordt spannend. Roffel de roffel. Wie heeft er wat gewonnen?
1: Nou, ik begin met het orgelmuziekje. Dat was Macarena door Los... Ja, heb ik dat goed?
0: Ja, Los del Rio. Ja, ja, helemaal okay. Goed, Hetty.
1: En de winnaar, dat is Mark Seppenwolde. Dan de prijsvraag van het Warenhuis voor de slagroomtaart. Wat is een bloemenkind?
0: Nee, en, dat, nee,
1: of een bloemenmeisje, ik moet het wel goed zeggen. Dat betekent
0: nee, je hebt het goed, sorry.
1: Hippie. Ja, en de winnaar is Frank Wessels. Dan hadden we Frensken, wat betekent dat?
0: Ja, nou, wat betekent dat?
1: Het hinneken van een dier, zei ik, van een paard. Of het grinniken, lachen kun je ook wel stellen, van een persoon. En de winnares is Maria Dommerholt. Allemaal van harte gefeliciteerd.
0: En blijf bij de telefoon, want Hetty gaat nu met jou contacten.
1: En de plant nemen we mee naar volgende week.
0: Ik dank jou hartelijk voor jouw aanwezigheid. Heel veel sterkte met je vinger, beterschap.
1: Ja, ja, komt vast goed.
0: En hopen dat het heel snel overgaat.
1: Daarom, wens iedereen een fijne week.
0: Linkshandig is niet handig dan, hè?
1: Nee, absoluut.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: golf van GR, maar ik kom Bentley kopen. Meestal laat het stil, die hoeren ga je hier voor geld verkopen.
1: Tweemaal geschoten op jullie.
2: Wat schiet in de straat?
3: Welke gemeente?
2: Amsterdam,
3: Instagram. Vindt u door.
4: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 2 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
4: En je weet wat er speelt.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, net in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
7: 92.3 FM.
4: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.

0: Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe

0: etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is... dat is enorm.
0: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Alice. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Crazy Horses met Marleen Schreurs.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond een non-stop aangepaste uitzending. Jullie horen mij dan ook niet weer. Volgende liedje wat ik heb meegenomen is Chris Stapleton. Cold.

Won't you stand by me? Won't you stand by me?

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer, vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet...

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350. Ja.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust.

0: Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: still.
1: Je luistert naar Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon